0: Nee, ik wil.
1: Wat gaat het wel?
2: Dat hier.
1: Want van zelf.
2: Dat hier.
1: Simple. 801-461-681. 801-461-681.
2: Christian Hope Page, 1416 Springdale Drive, Jacksonville, Pennsylvania, 211. Black female, short ID card, only normal forms for NCIC.
1: Careful. Two shows for.